zoals bloed. Binnen mij is een ei. Ik kan niet de correcte uitspraak krijgen. Kan iemand niet die ei uit die alfabet snij? Want ik sukkel met die

0: maar het zou nog beter lijken als er bij blaren eine draag kon krijgen.
1: Dammit, ik kan hier die ei recht krijgen. Controller, wat denk jij moet ik doen?
2: You know, I think it'll help you if you have your prostate examined.
1: Enig iets, Bel. Enig iets. Ik zal het doen. Morgen, dokter. Ek is hier vir die prostaatondersoek.
3: Goed, staan vir my hier op die bekkie soos die leeu loop en trek jou broekie af.
1: Ok, dok. Daar is het, dokter.
3: Ontspan net, ek gaan nou jou prostaat voel. Hier gaat ons.
1: Dankie, dokter.

pattes gagne le son. Na vreemde plek op de vat, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap, ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

es estranho. En el poto direk van die seer in my sak. En vare duur als waar ek gaan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: man.
1: Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand ribbetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies, geroosterde toebroodjies, sonoggmiddagetes met nagereg, vars slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Ray Forrest, meet the Tiny Bubbles. Brian Mellon, met You Still On My Mind. In the Mavericks, meet There Goes My Heart. Tijd voor ons eerste splinter nieuwe enkelsnit. En is neer niemand anders nie as Randy Travis met Same Old Way. Die titelsnit, vrygestel in September 2026, is die hoofsnit van sy komende 12-snit album, Same Old Me, wat geskeduleer is op die 13 November, waar het gaan vrygestel word. Dit is Travis se eerste album, wat met een heeltemal nieuwe oorspronkelijke muziek uit de kluis in, meer as 18 jaar, met werklike opnames, wat hy tussen 1986 en 2013 opgeneem het voor sy beroerte. Die vrystelling verskyn 40 jaar na sy ikoniese debuut multi-platinum album Storms of Life. Vir die eerste keer op Luister FM, Randy Travis met Same Old Me.

Stefan Besaghi met The Ballad of Lucy Jordan. Alabama net voor het is the magic still day, George Strait. I just wanna dance with you. Tijd om te kijken wat op hierdie dag in de country muziekgeschiedenis gebeur het op die 27 September 1972. Conway Twitty neem She Needs Someone to Hold Her When She Cries op by die Bradley Barn in Tennessee. 1975 Willie Nelson open een nachtklap in Dallas, a Whiskey River. Die eerste kunstenaar wat by hierdie lokaal opgetree het was David Allan Coe. Dan in 1980 Dolly Parton bereik nummer 1 op die Billboard Country Treffers lijst met Old Flames Can't Hold a Candle to You. 1994 Giant Records sal Clay Walker's album If I Could Make a Living vry. En dan in 2011 stel Atlantic Records die Footloose klank brand vry met Blake Shelton op hierdie titelsnit. En ook te sien was Zac Brown en dan ook Hunter Hayes en Big and Rich, A Thousand Horses, Gretchen Wilson en Whitney Duncan. Ek kon nie kies nie, so ek dink ek bring vir jou 4 treffers in 'n ry van hierdie kunstenaars.

Lippen volg om elke nacht oor zwart rivieren. Kijk niet eenmaal om. Dalk vind jij die land van blauwe saffieren. En dalk

opgesluit in wit en zwart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hart se diepste smart.

0: eens dromen, aan ons jong vergeefse dromen. Op die lange eenzaam toekomstpad, denk ik steeds aan jou. En ik wonder of je daar ook zo lief zoals mijn is. Vicky, jij is die liefde in mijn hart. Vicky, jij is die liefde in mijn hart.
1: WhatsApp op 082 333 667. Luister FM.

0: bakkie van jou.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Mijn braai is mos, mijn waai, ja, mijn eigen paradijs. Met een choppie en je achterhand in een glaasje vol van ijs.

was ijzig in die kou. Jou handen in jou hoed. Jou jas tot boog geknoop. Jou glimlach zoet. En die echo van jou wegstem. En die woorden van jou groet. Le beloftes van jou omdraai.

vrouwen eenzaam zondag voor my deur kom weg. Sou ek jou eens laat wegvind deur die lug of met die lang pad na somer visie jong waar ek

brander zal het branden. En die warm van jouw woorden, fontein van mijn gemoed. Zou jij dat als verstaan?

Ze is moeilijk, maar ze is mooi. We lino al toe en gooi niet. Ik wens ze wil verstaan hoe ik het voel. Toe boek ik voor ons slaapplek. De moeren gaan en waar ik mooi verhaal kon wees wat ik bedoel. Minder moeilijk en toe mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is er, maar ze begin het voel.

En ik had er zitten leven gevloeid. En ik glom van een lem met die maan geluidloos geskijn. Maar arme Joey,

Onthou nog daardie maande van biltongkou en groenlande. Het jy gereen waar jou beeste wei van somerliefde of soetdruksvei. Ek onthou nog jou glimlag, jou nimmer sorge en skaterlag. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself van

Das Bier dreißig ich nicht verdammt. Als ik niet vertel, ik hoor zij toe een deksel gekry. Maar ik was niet mooi nie, want zij hoort moest bij mij. Maar ik wens voor hom een blik gitaar, met 7 snaren vol liefde vir haar. So dat die kamers van haar harkie kan sien.

0: vertel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

weer toetsraak bij uit die boomste rakke. En hoor je die machtige drinnen, dus die

niet lang staan. Smart voor die bal kan er gooi. Met twee aan de gooi en daarom Matfield wat pas maar goed maar wat om ondersteunen. Ook daar was de rand. De breer van die bal gelijk dan achter die los kan. Een jaar aan de van.

Wat een dieper watersgloor. Je is een monument, wat een stilte staat. Het is een faalbleek wintersgras. Het dode klip

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

glasul stontic carei. En ik speel concertina voor jou en voor mij. Wat maakt alles aan waar ons weer gaan blij? Het water kloof rif of langs padda voor de.